Jaar, ek een goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is, waar jy ook al vandaan luister. Hier in Kimberley is het so een drizzel van een reentjie wat aanval, en ja, maar dit was al so nou van die laaste drie dae, gaan het nou al so. Ons het een lekker rustige program vir julle vandag, en ek hoop julle gaan het geniet. So, sit achterwoers, koppieskoene uit, en hierdie is Sondag Uitspan, wat julle na luister. Ek gaan somme afskop met Aisling Rafferty. En nou, ek gebruik haar deesda al hoe meer, want sy groei aan my. En ek praat, haar nietste enkelsnit is Aisling Rafferty se You Can Never Tell. Dit is een productieve opname loopbaan vir so jong meisie. Die liekie is ook die eerste voorsmaakie van wat aanhangers van haar tweede album kan verwag. Ek weet, die twee wat ek gereeld speel van haar, wanneer ek haar speel, is A New Moon Over My Shoulder en Tell Me You'll Still Love Me When We Are 60, of so iets, When I'm 60. In elk geval, die een wat ek vandag vir julle mee gaan afskop, New Moon Over My Shoulder, dit is eintlik 'n Jim Reeves liedjie, maar geniet hom, sy sing hom net so prachtig.

The Congregation. Ons gaan volgende luister na die Mike Curb Congregation en natuurlijk daar is net een liedjie wat hulle kaarte gebring het en wat hulle baie bekend voor is. Dit is natuurlijk Mike, hy self is gebore 24 December 1944, so dag voor Kersfees, ne? In Savannah, Georgia, dit is in die Verenigde State, is een Amerikaanse muzikant, uitvoerende hoofd van die rekordmaatskapie of die platenmaatskapie, motorsport eienaar en ja, motor eienaar en dan is hy ook een politicus gewees. Hy is ook die stichter van die Mike Curb Records en dit is die muzikale groep die Mike Curb Congregation. In 1960 het hy hulle georganiseer. Die liedjie wat hulle natuurlijk vandag vir ons bring is die grootte van hulle en dit is die een, dit is die rolprint thema van Kelly's Heroes. Een prachtige, hoewel een uitstekende rolprint met hordes baie bekende acteurs en dit is Kelly's Heroes. Ons luister na Mike Curb Congregation en die liedjie wat hulle vir ons doen is dan die ene Burning Bridges. Geniet hom.

Armstrong dames. Sy is op 26 September 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy slechts 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was Wallis. Hy was ook 'n professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belangstelling in muziek en sang gehad en op school nog het sy die groep Soul 4 gevorm en saam met een partij van haar schoolvriende. Later het sy op haar eie, op haar zwaarse koffiekroeg, het sy in Australië en het sy opgetree as ook verskeie TV-programme soos bijvoorbeeld The Go Show en dan was sy ook op Funny Things Happen Down Under. Ons luister na Olivia Newton-John en die twee wat sy vir ons bring is Long Live Love en Greensleeves en ek kan nie verby gaan sonder om te praat van haar prachtige glimlag nie. Jo, sy was daarom, sy het een mooi glimlag gehad. Olivia Newton-John, die twee liedjies.

0: Park.
1: Die koning van rock, soos net hy kan, Impossible Dream van Elvis Presley. Ek hoor my opname is nie van die bestes nie, daar is so ou met so diep bas stem, wat een bykie irriterend klink. Ja, ek gaan vir my een ander weergave soek van die selfde liekie, daar is nik fout met die liekie nie. Dit is net, daar is iets daar wat nie goed opgeneem is nie. Hulle moes om meer op die achtergrond gehad het, of meer, ek weet nie. Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom nou weer, ja, ek het gesê, so elke kort gooi ek een gewijde liekie in. Nou, ek het sover nog net een ingegooi en so ek slip op. Ek gaan hierdie volgende dame, ek gaan laat sy vir ons een liekie sing en dan doen sy vir ons gewijde ene ook. Sy is net op 19 jaar het sy wat Lucy Thomas is van Wigan, Lancashire, reeds een groot indruk met haar ongelooflike suiwer en krachtige stem wat gehoore bekoor het op, met sensationele optredes op ITV's The Voice Kids van 2018. So sy is redelijk onlangs. Sien, ek speel nie net die oldies nie, ek speel van die nieuwe mense ook. Na haar verskyning op die program is Lucy onmiddellik opname contract dier Cavendish Records aangebied, wat gelei het tot haar debietalbum Premier, wat op 1 februari 2019 vrygestel is. Dit is nou die dag gewees, man. Sedertdien het Lucy se wereldwye aanhang vinnig bly toeneem en op 2020 het sy haar hoog aangeskrewe tweede album Encore vrygestel, gevolg dier haar lang verwachte derde album Timeless in 2021, wat haar prachtige voorblad van Hallelujah ingesluit het. Nou, Hallelujah is die een, die gewijde een wat sy van ons gaan doen, die een wat sy eerste van ons gaan sing, is The Way We Were, voor sy Halleluja. Nou die Halleluja word opgeneem dier soveel dames, kunstenaars, wel selfs manskunstenaars, oor reg oor die wereld, en elke een wat ek luister, dan is die byskrif die mooiste weergawe van die Halleluja. En ek kan self nog nie besluit wat er een is die mooiste weergawe nie, maar vir my is die Likkie melodie prachtig en, ok, so ons luister na die twee, The Way We Were en dan Hallelujah van Lucy Thomas.

Virginia Lee, Tell Me Why. Henry John Deutschendorf, hy is geboor op 31 December 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 Oktober 1997. Hy was bekend as John Denver natuurlijk. Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteur, activist, humanitair, wie sy grootste commerciële sukses as solo sanger was. Ons gaan na sy weergawe luister van Sweet Surrender van John Denver.

Het is ongelooflijke kunstenaar niet zo plat op je aarde. Zijn laans het zo prachtige verhouding gehad dat ze dat duetten doen. En mensen wou net saam sing, want het is lekker gelijk, het maar gesê. Nou, ek het ook al Barbara gesing een paar keer al en ze is plat op je aarde en baie nice mens Barbara Ray. Gaan even jou Barbara Ray jouself met Down Mississippi en I Don't Wanna Play House.

Alle regen is daar, I Don't Wanna Play House. Clive Bruce, nog een van die zangers onder de Marvin Berg. Zij heeft gezegd, ik heb altijd dezelfde plekje voor Clive gehad, want hij is die een wat mij in die bedrijf laat beland heeft. Hij heeft altijd gespot en gezegd, kijk waarvoor ik nou werk en is alles jouw schuld. Clive was een familievriend geweest van hulle, amper 40 jaar geleden. En toen hulle zelfs oor die muziekbedrijf het, die gogo al gebyt en nog nooit weer teruggekeek nie. Hy was instrumenteel om so baie kunstenaars te help by die Zillertal restaurant wat aan hom behoort het in die laat 80s en hulle het die Sing Country altyd daar opgeneem wat die sondag aan het begin op TV was, Sing Country. Clive Joopat met Seven Spanish Angels en dan Red River Rosie.

Live for News Quiz, Radio Rosie, op ramkwijtradio.co.za. Tommy Dell was ook een ongeluk geweest gestrand. Hij is op het al opgenomen en wat maar rondgezet. Tommy Dell is een ongelukkig kunstenaar, ongelooflijk. En hij is snaaks, hij kan zoet als hij enige type muziek zing. Altijd recht met zijn grappies. Al hoor je die grappie weer en weer, dan lach je net weer, want de manier wat hij hem vertelt is elke keer anders. Een man met zoveel talenten. Hij is ook radioomroeper, op Radio Disa in die Kaap geweest altijd, en hij het een sangskool. Van zijn likkies kan hij tranen laten lopen. Net Mara van Berg mij gesê het oor Tommy Dell. Nou, hy is op wat veel met twee likkies, eerst hier in Guardian Angel, daarna Teddy Bear. Twee in een rij op Ramkwijt Radio.

Train. The Long Black Train, geweest daar van Willie Forrest op Ramka de Radio. Nog eens naar Marvin en Berg, Jerry Wayne. Allemaal was lief voor Jerry geweest en net voor hij kwam wel allemaal om vertroetel, het zeggen ze. Hij was die zagge aardse mens van zijn liedjes, blij maar allemaal treffers. Ons was al een avond op een legende concert toen ons allemaal na die tijd het gezels. Toen zei Jerry, hij ken die laatste Spaanse liedje wat ons gesing het niet. Ons kon glad niet verstaan wat hij bedoel niet, tot ons besef het, hij praat van adios, adios, ik groet jou, wat langs altijd bij concerten mee afgesluit het. Hij luid gelacht daarover. So, een van die kunstenaars van Marvin en Berg, wat ons ook al verlaat het, Jody Wayne, op pad voor jou met The Wedding en Patches.

Die hemel weet gewees daar vir van Manny Jackson op Ramkart Radio op in CO.za. Nog eens naar van Mara van den Berg, Nadine Benes. Mara het my gesê, die jong dame is nie net een prachtige sangeres nie, maar ook een succesvolle bezigheidsvrou. Sy het in al die plakate vir die legendes en al die ander kunstenaars en dit is van die hoogste kwaliteit. Sy speel self gitaar en met haar sang en prachtige uitrusting volmaak sy die prentjie van een uitstekende country sangeres. Nadine Benes vir jou pad, Cut of Many Colors en Heartaches by the Number, 2 in 'n ry op Ramkart Radio.

Met Ibanez geweest dan, Nadine Benes, RX by the number. Nou, Lee Magnum, hy stem ek gesê, hy is Tour Cowboy. Hy het saam getoer in Nashville, saam met Joey Lankwerk in 2010, en dit was een absolute wonderlik geweest. Daar kry mens alle soorte country, muziek, en hy het elke dag deur Broadway geloop, van pub na pub, om daarna te luister. Hy het ook Dolly Parton's museum en Elvis' huis besoek. Lee het daar die prachtige diep country stem. Nee, ook een van Marvin Berg's kunstenaars geweest, Lee Magnum.

Lee met nog geweest door Lee met en Memories al met al dus weer even met het bekende liedje wat het nog een video gemaakt bij Alibama Saloon in Pretoria. Does my ring hurt your finger?

Heb ik een lekker geweest dat als mijn ring uit jouw vinger van Lee Magnum, een van de kunstenaars geweest van Mara van den Berg. Nog een van de zangers, Joey Lane. En Joey Lane is dus die moeder van country muziek. Zij begon bij Charles Jacoby, ze bij het klein was en nog nooit opgegroeid in country niet. Joey was samen toch geweest, die was in Nashville geweest in 2010 voor 10 dagen. En hij heeft nooit geslapen niet. Zij heeft uit Bama's Olympiatoria gehad en is bezig met haar nieuwe project. Dat vertel ik nu een paar jaar al. Die New Age Music Foundation. Wat voor dan Joey Lane met On Top of the World en Teddy Bear.

Joey Lyne, goeie Steady Bear op Ramkwad Radio. Nog eens een reis wat Mara van den Berg die bestuurder voor was, wat die PR voor was, Maritza. Sy het prachtig gelag en sing soos een nachtegaal, maar had gesê, het is altijd een plezier om met Maritza te werk, want sy is so levendig. Nou, twee van die groot treffers Maritza gehad het vir jou in die rij, eerst Kumadu en dan The French Song. Twee in die rij van Maritza.

Approach Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Als ik lees, is ik film geweest, de French Song geweest daar, de French Song van Maritza. Je van waar van de Bergen is naar. Als ik echt naar Strijker om op een radiostatie, zit ik van zeer, is eer voor met iemand te deel van te werk. Hij heeft altijd die grootste respect voor die oude gardes, nog steeds, Ignaz Strijger. En hij heeft me ook nog een mailtje aangestuurd wat Ignaz samen met Maritza opgenomen heeft, ons legendes. Maritza samen met Ignaz Strijger.

Is mijn geweest daar, Evergreen, op ruimkwadradio.co.za. Nou weer een. Vanaf de laatste kunstenaar van Mara van den Berg. Vanaf 15 van de kunstenaars van muziek gespeeld. Alan Ladd. Nou, Alan Ladd is voor een van de rechterkante zangers geweest, zeg ik zeggen. Rechterkante die zanger. Ze kon hier nog geluisterd heeft en zijn buur was gepied ook geweest. En hij blijft eerst daar een oud worden en kan niet zo bij het toer niet. Nou, Alan Ladd voor jou pad en met de liedje Streets of London. Alan Ladd. Low Vessels over Amkwad Radio, zei dat de naam.